0: heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. Eén andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL? Dat kan.
2: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
3: You have a name.
4: Oh, yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
6: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
5: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent

Brussel voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union. Maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek.
2: Misschien is het ook wel iets voor u, hè?
1: Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: TRL News.
4: De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
5: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
4: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union. Maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Thank you.

0: When the crowd say bow, selector. Wind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Wind. When the crowd say bow, bow, bow. Rewind. When the crowd say bow, selector. Wind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Wind. This goes out to all the DJs.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
5: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
4: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

0: I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
6: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
5: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Let's go.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: for the love of music. This is TRL.
1: M-cadeau is natuurlijk. Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
0: TRL News.
5: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort de moeder van Jairon.
6: Ik heb een heel opgelucht gevoel en ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk.
5: In totaal zat de Assize jury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
7: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
5: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: for the love of music. This is TRL. News.
1: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
2: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
1: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog geen andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers die zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
4: We bereiden een nieuw stuk van de Oostspeelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
1: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaar gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd. Met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die het soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal. Stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
1: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio. Won't you show me?

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.
3: Cinderella cut it up one time.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: For the love of music, this is TRL. L News.
2: Als je belt naar een

0: for the love of music. This is TRL.
1: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
2: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
1: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laure Stuyck van Bouwweer Lantis.
3: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
1: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Eén verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: toch?
1: Ja, I'm ready.
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
2: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
1: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan...
3: For the love of music. This is TRL.
1: Op de website van Rode Kruis Vlaanderen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Telefoongesprek te duur is.
2: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen, deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden, daarna warmer en zonniger.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL, Pleasure Radio.
3: Morning Run.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is jouw nieuwe zaterdagochtend. Nog altijd Morning Rum, hier bij TRL.
1: Yes! Come on! Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: the people all around.
1: Het was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
3: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
2: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen, deze namiddag en vanavond droog.
1: For the love of music, this is T.

radiouur bij TRL, Your Pleasure Radio. Dat betekent weer dat ze aan een vaart voorbij komen. De beste 90s, zeros, retro en dance tracks. Fijn dat je oren weer te luisteren ligt. Sweet.

0: Ook dit uur zet ik ze graag weer op een lange mixrij voor jou. De beste 90s, zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio.
1: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

TRL hoor je natuurlijk niet alleen op 2FM-frequenties. Nee, ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio. Je zal er geen spijt van krijgen, want dit uur hebben we ook weer een hele reeks 90s, Zero's, Dance en Retro.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Zekert in dit radiouur bij TRL onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

lading. 90s, zeros, retro en dance tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
5: TRL News.
6: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
7: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
6: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg. Maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
8: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
6: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
9: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu...
10: For the love of music.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be. TRL.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
5: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
7: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
5: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
8: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
5: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van...
4: For the love of music, this is TRL.
5: Maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. 3 andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport. In de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Jerry De Smet.
8: Allow myself to introduce myself.
9: I'm the dude.
10: Oh, I'm sorry, sir. You sounded like someone else.
11: He's a criminal, that's who he is. A public menace.
12: Hey, Mom! We want it now! The meatloaf!
13: What the heck is going on out there?
14: It's okay, let's go.
15: Now, let's party.
14: Yeah, yeah.
16: Saturday
17: Jerry De Smet.
18: Goedemiddag iedereen en van harte welkom hier bij de enige echte retro parade. Tot en met 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en uiteraard samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 319. Het is de editie van 19 september 2006 met de administratie van deze week. We hebben te maken met 6 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 11 te vinden is. 12 tijgers, 6 stationaire platen, 26 dalers. Er staan ook 18 Belgische producties, waarvan er 5 in onze eigen taal zijn gezongen. En tussendoor ook 3 ex-nummer 1 hits. Zometeen beginnen we aan op nummer 49 met Kim Wilde. You Came in de versie van 2006. Maar laten we eerst een blik werpen hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Lief zijn en blijven staan op nummer 1? Of is het stout konijntje en maakt het plaats voor een nieuwe nummer 1? Wel, tijd zal raad brengen, vrienden. Mag je bij deze toch uitnodigen om tot en met 4 uur te luisteren naar de 50 beste van 20 jaar geleden. Waarin we toch een blik werpen naar de diverse hitparades uit het buitenland. Onder andere de USA Billboard Hot 100 van 20 jaar geleden. En we gaan uiteraard ook een blik werpen naar wat de meest gestreamde plaat was in Europa. Dat allemaal tussen nu en 4 uur. Terwijl we ook mogen vertellen dat het vandaag om en bij de 19 à 20 graden is. En wil het nu toevallig zijn, ook 20 jaar geleden was het 19 graden als maximum temperatuur. Dus zo slecht was dat toch allemaal niet, hè? Die opwarming van die aarde, ja, 20 jaar geleden was het ook al een beetje zo.

0: Kim Wilde en You Came, de versie uit 2016, een stukje vernieuwd was. En die vorige week zaterdag nieuw binnenkwam op 45. En nu reeds al op de terugweg is, die gaat al richting uitgang naar 49. Amper in haar tweede week notering. 6 nieuwe binnenkomers vandaag. We zullen er dan maar een keer aan beginnen, zekers.
1: Kerst is nieuw in de supertop 50.
0: En met die beginnen, dan bedoelen we dan echt beginnen op nummer 48 met de eerste nieuwe binnenkomer. En die is voor Fatal Grand met Put Your Hands Up for Detroit. Die Fat Legrand is de artiestennaam van de Nederlandse DJ en producer Fat van Veen. Of Fedde van Veen. Hoewel hij al enkele jaren actief was in de dance scene, was het deze plaat uit 2006 die hem wereldwijd op de kaart zette. Fedde zelf noemt Put Your Hands Up for Detroit dan ook de track die hem naar het grote publiek bracht. De herkenbare vocal komt trouwens niet zomaar uit de lucht vallen, want Fedde die bouwde zijn productie rond een sample uit Hands Up for Detroit van Matthew Deer en Disco D uit 1999. Daarop boven kwam die typische pompende electro house productie die in 2006 wat overal uit de speakers knalde. En wat een succes werd het. In Nederland ging hij naar

0: in de Verenigd Koninkrijk zelfs helemaal naar nummer 1. Maar ook bij ons was het raak. Nummer 14 in de Super 50. Maar we beginnen natuurlijk bij het begin. Toen hij nieuw binnenkwam op nummer 48, exact 20 jaar geleden. Hier is hij, Fat LeGras. Put your hands up for TRL. Ik bedoel voor Detroit.
1: Yes.

0: Hands up for Detroit.
1: Put your hands up for Detroit. I love this city. Wel, dat was Fedele Graal, de eerste hier binnenkomer. 6 in totaal. En we staan als 6 nieuwe binnenkomers liever. Dus moeten we ook van 6 platen afscheid nemen.

Syndicate of Love was er maar één week bij met hun I Like to Move It en verlaat nu al reeds de Super 50. Oh yeah. Nee, niet oh yeah. Oh yeah. Oh yeah dan, oké. Okay. Na 7 weken komt er ook een einde aan de notering van Yellow met Oh yeah. No more sex for Firefox. Na 9 weken haalt Sex Shooter eruit. Maar deze week valt de doek dus volledig voor die plaats. Helaas dus geen orgasmes meer van hen. These days tell me to go it alone. Ook onze Ozark Henry die rond zijn top 50 reis af. These Days stond 9 weken in de lijst. My, toch. 10 weken lang konden we genieten van Armand van Helden met My. Maar nu zit het ook voor hem het verhaaltje.

0: Oftewel, de tweede nieuwe binnenkomer op nummer 47 voor Isabella A. En zelfs al kwam je terug. Isabella A, oftewel Isabella Adam, kennen we natuurlijk al sinds 1990. Toen ze als een piepjong zangeresje doorbrak met deze lekkere plaat. Die heel lekkere beest die werd meteen een grote Vlaamse hit en groeide uit tot haar bekendste klassieker. Na succes in de jaren 90 sloeg Isabella A verschillende muzikale wegen in, maar in 2006 maakte ze opnieuw een opvallende comeback. Zelfs al kwam je terug, verscheen in juli 2006 en kwam in september de hitlijsten binnen. En daar zit een mooi verhaal achter, want het nummer is een stevige bewerking van Même si tu reviens, een song van de Franse zanger Claude François uit 1965. Isabella A gaf de oorspronkelijke Franse popsong een compleet andere, meer rockende aanpak. In de superfeiten zou de plaat uiteindelijk doorstorten tot nummer 26. Maar hey, laat ons een beetje gewoon miniem starten. Als eerste nieuwe binnenkomer vonden we ze terug. Deze zelfs al kwam je terug op nummer 47. We noteren de tweede nieuwe binnenkomer. En ook die Isabella Ali was trouwens deze zomer genomineerd voor de zomerhit 2026. Maar ja, borstkanker die heeft daar een stokje voor gestoken. Want eind juli werd borstkanker bij Isabella A vastgesteld. En heeft ze meteen alle optredens en alle publieke vertoningen geschrapt. Wat normaal is natuurlijk, want kan me waarschijnlijk wel die grote impact voorstellen wat het bij een mens doet als je plots borstkanker wordt vastgesteld. Niet niks natuurlijk. Isabella, mocht dit een beetje een hart onder de riem steken of een riem onder het hart steken met deze zelfs al kwam je terug, dat ze toch nog een keertje gedraaid werd hier op de radio op 47 dus.
1: Zaterdagmiddag, de Paulijnse perfecte.
2: Met Thierry de Smet.
3: Godverdomme. Zit dat dan? Nom de deur.

0: jong en eigenwijs. Ja, dat zal wel niet meer op mij slaan. Misschien oud en eigenwijs, dat wel. Dat past volledig in het kader van mezelf. Gene Thomas en de Eurosong for Kids 2006. Kan je nu reeds vertellen dat toen, 20 jaar geleden, die Eurosong voor ons Belgielandje ging toen door naar het Eurosong for Kids. Je kent het wel, hè, met de tocht door het donker. Ja, oké, die komt straks ook nog binnen in de Super 5. Binnen enkel x aantal weken. Ik zal je nog een beetje gewoon houden dat het allemaal nog niet verklappen. Oké? Gene Thomas is een Eurosong for Kids. Een jongen eigenwijs op 45 met 2 plaatsen winst. Want vorige week waren ze nog nieuw op nummer 47. Dit, beste vrienden, is een klein stukje gymstyle. In een derde week is Mark with a K. En oh my god, I'm drunk. Vorige week nog 40, nu vandaag op nummer 43.
1: The hits from 20 years ago in the Powerline Super.

Ja, het is al een tijdje geleden bij mij hoor dat ik nog een keertje drunk ben geweest. Sinds mijn operatie vorig jaar september. Nog geen druppel alcohol gezien, of gehoord, of geroken. Maar ja, zo kan het leven dus ook nog een tijdje verder gaan. Hè. Je hoeft niet altijd alcohol te hebben. Maar het is wel soms prettig natuurlijk om een beetje te amuseren. Enfin, Mark van der Keij die had het over drunk in de Powerline Super 50. Gaat het van 40 naar 43 in een derde week notering. Weet je wie er ook misschien wel een glaasje alcohol tot zich zal nemen? Vandaag, dat zijn onze jarigen. 19 september 2026. Wie is er allemaal in zijn wolkjes, in zijn opjes? Is er Happy? Bill Medley onder andere van de hit met Jennifer Warnes, If I Had The Time Of My Life. En de film Dirty Dancing, die wordt er 86. De frontman van Chic, Nile Rodgers, 74 vandaag. Saxofonist uit Nederland, Candy Dulfer, die wordt er 57. Ook de DJ en producer Dave Clark wordt 58 jaar vandaag. En ik heb er nog eentje. Dat is de presentator van de Late Night Show. Iets in de USA, Jimmy Fallon. Hij wordt vandaag 52 jaar. Dan zeggen we met z'n allen tegen die mensen. En wij draaien hier nog de hits bij TRL Pleasure Radio. De hits van 20 jaar geleden. Oftewel de Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. Zo kan het ook. Jouw retro parade bij uitstek met al 40. Dat doen we nog net tot en met de commercials. Op nummer 40, Til West en DJ Delicious. Hey, I'm just the same man. Ja, wie zou ik

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: That's it for the commercials. Here's the music. TRL takes you back.

0: 43. Het magische getal voor deze dame. Want woensdag jongstleden werd ze dus 43 jaar oud. Catherine, ze noemt ze. Belgische, maar eigenlijk van de Griekse afkomst. En ze won destijds, was het nu Idol? Was het een Idol? Of was het, nee, ik dacht de Dream of zoiets met Pimmeke en zo. Ja, laat maar zitten. Ik kan er nu echt even niet opkomen. Mijn hersens die slaan eventjes stil. Catherine en Catfight in de vierde week van 39 naar 35. En dat brengt ons nu bij de derde nieuwe binnenkomer in de lijst. Die is voor Nelly Furtado en Timbaland met Promises. En die Nelly Furtado die kennen we al sinds 2000, toen ze doorbrak met haar debuutsingle I'm Like a Bird. Maar in 2006 liet ze haar folky popgeluid grotendeels achter zich en ging zich volop meer en meer op elektronische, urban en dansbare sound concentreren. Daarvoor trok ze naar producer Timbaland en dat bleek een gouden combinatie. Promises werd een van de blikvangers van haar derde album Loose, met Timbaland niet alleen achter de knoppen, maar ook zelf als mannelijke stem. Tegenover Nelly in die song. De productie kwam samen met Nate Dania Hills tot stand en de single werd wereldwijd een enorme hit en stond onder meer in Amerika op nummer 1. Ook bij ons deed het bijzonder goed. In Vlaanderen klom Promises helemaal naar nummer 6. Maar we beginnen bij het begin. Niet lopen alvorens kunnen we, want op 33 dus mogen ze eerst als nieuwe binnenkomer verwelkomen. Nelly Furtado en Timbaland en Promises.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de powerline. Super top 5 to 5.
2: What's up y'all, it's Timbaland.
3: Hi, I'm Nelly Furtado.
4: Nummer 33.

0: Dat was nogal een keer een KFKN zo'n 20 jaar geleden. Heerlijk dit. Le Jean in de Transmuller remix version van Juma Sound System. Echt een lekkere plaat. In de powerlijn zijn we verder met 2 plaatsen winst van 34 naar 32 in een 3e week. En daarvoor hadden we nog onze, hoeveelste, 3e nieuwe binnenkomer. En die stond op 33 voor Nelly Furtado en Timbaland met Promises. En dat brengt ons nu naar de 4e nieuwe op 31.
1: Jimmy Desmet.
0: En die 4e nieuwe binnenkomer dus op nummer 31. Die is voor de Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Gelukkig maar, want ik heb ook niet zo echt die dansschoenen aan. Ik ben ook niet die grote danser. Maar de Sisters die kwamen uit New York. Uit de Big Apple dus. En maakten vanaf 2004 naam. Met een eigenzinnige mix van disco, glam rock en pop. Een titelloze debuutalbum werd vooral in Europa een enorm succes. En maakte van Jake Shears en Anna Matronic en de rest van de groep bekende namen. In 2006 waren ze terug met een 2e album. Tada! Ja, ze noemde die. Dus dan moet je dat ook zo aankondigen. Tada! En daarvoor hadden ze wel heel bijzondere hulp gekregen. Wel degelijk van de grote meneer Elton John. Hij werkte mee aan I Don't Feel Like Dancing. Hij schreef mee aan de song en bespeelde zelfs de piano. De andere schrijvers waren Jake Shears en Scott Huffman. Beter bekend als Baby Daddy. De productie kwam van de Sisters zelf. Dat is moeilijk hoor, Sisters. Muzikaal klinkt de plaat als een heerlijke mix van disco en 70s pop. Met die opvallende falsetstem van Jake Shears. En het werd meteen een gigantisch succes. In Vlaanderen zou uiteindelijk het helemaal tot de nummer 1 klimmen. En dat maar liefst 7 weken lang. Maar hier begint ons verhaal vandaag op nummer 31. Als de 4 nieuwe binnenkomen, de Sisters. En I Don't Feel Like Dancing.

0: Ja, dat heb je dan. Als je dat soort platen draait, dan moet je jezelf ook een beetje meeleven en inleven in die platen. Ze waren de winnaars van het Eurosong Festival 2006 en toen is de circus pas echt begonnen. Maar daar hoef ik ook geen boekje meer over open te doen. Dat is een feit dat zo is. Daarna is alles volledig veranderd van het Eurosong Festival en had het niks meer met muziek te maken. Enkel en alleen nog Cirque du Soleil. Behalve deze Lordi vond ik dan wel natuurlijk. Zij waren de koplopers. Zij waren de ontdekkers van speciaal doen. En dat vond ik dan ook wel terecht dat zij het Eurosong Festival wonnen. Maar daarna was het allemaal copycat, zoals we dat noemen. Vrienden, deze Lordi, ex nummer 1 hit trouwens met Hard Rock Hallelujah hier in onze lijst. Wel, die staat er hier inmiddels 15 weken in. Het gaat, ik moet het toegeven met een traan in de ogen. Het gaat niet goed meer met Lordi. Nee. Van 25 naar nummer 30 gedaald nu. Ik vind het nogthans een echte leuke stevige plaats. Maar goed, het leven gaat verder. Wij moeten door, vrienden. Wij moeten door naar de nummer 28.
1: Dit is nieuw in de Super Top 50.
0: En daar staat hij dus, ons op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. Ofwel de vijfde op nummer 28. En dan praten we over Ricky L featuring M met het nummer Born Again. En achter die Ricky L zit de Italiaanse producer en DJ Riccardo Lucini. Die met dit project een stevige houseplaat neerzette. Samen met M kwam Born Again oorspronkelijk al in 2005 uit. Maar in 2006 kreeg de track een tweede leven dankzij verschillende nieuwe versies en remixes. En vooral dan die van de Pasta Boys, die waren heel belangrijk voor deze plaats. Een main mix gaf Born Again die typische, diepe en groovy clubsound, waarmee de track ook buiten Italië de aandacht trok. Later kwamen er ook nog remixes van onder andere Funkerman en Balearic Soul. Leuk detail, die Born Again zou jaren later opnieuw helemaal boven water komen, namelijk in 2010 werd de plaat opnieuw opgepikt en in Nederland groeide hij zelfs uit tot de nummer 1 hit. Maar zover zijn we nog niet. Voorlopig blijven we nog eventjes in 2006 met op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer Ricky Elders en featuring Mick en Born Again hier bij TRL Pleasure Radio.

0: Je merkt toch duidelijk al hoe kleiner het nummer wordt, hoe groter de hit. Maar dat is logisch natuurlijk. Je ziet dat toch ook, hè? Op 1 na hoogste hier binnenkomen op 28. Ricky L featuring Mick. And I was born again. Ja, ik voel me ook herboren. Elke zaterdag tussen 2 en 4 voel ik me echt weer 20 jaar jonger. Hoe zou dat komen?
1: Hier die ergebnissen.
2: En maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Wat zijn de meest gestreamde platen in Europa? Wel, dat zijn op nummer 5, Loser van Tame Impala. De nummer 4 is voor Self-Aware van Temper City. Sienna Spyro met haar hit Great Expectations. Op nummer 3, snelle stijger trouwens. Op nummer 2 bleef hangen Jugel en Ultra Nate met Moving to the Sun. En ik wil niet weten hoeveel weken ze nu al op nummer 1 staat van die plaat. Beginnen behoorlijk de strot uit te komen. Ja, als in Europa de mensen het graag horen en meest gestreamd is, dan moeten we hem ook draaien. We zijn zo onderdanig, meneer. Shakira en Burna Boy en Die Die is de nummer 1 meest gestreamde plaat in Europa.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1.
11: Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station,

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
3: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
2: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er nog andere. En sport: in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: This radio program is intended for broadcast.

0: Smet.
1: Goedemiddag en welkom in het tweede uur van de Powerlijn. We zijn al een stukje opgeschoten, want we gaan er zo dadelijk aan beginnen aan de nummer 15 in de lijst. Dus ja, we zitten al in de hoogste regionen. Straks op nummer 15 trouwens, onze snelste stijger voor deze week, 20 jaar geleden. Bill King en Run op 15. Maar eerst, vrienden en vriendinnen, zullen we even kijken hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag.

0: laat een vliegje op zijn neus.
1: Ja, ja.
0: Op nummer 3, vorige week zaterdag, Babs en Clark, Judy B, The Dollar Man, Big Ali en Maka Deka. Wat een mond vol zeg. En Rock This Party, Everybody Dance Now. De nummer 2 die was voor Marco Borsato en zijn Rood. Ik vind het altijd zo leuk om te zeggen met de rollende Rood. En dan op nummer 1, vorige week zaterdag, voor de vijfde week inmiddels, Henkie. En hij, zijn lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ik heb nog nooit van zijn leven een konijn met een vlieg op zijn neus gezien. Maar enfin, het zal maar weer iets nieuws zijn. Alhoewel, 20 jaar geleden was zo nieuw niet meer. Zal die konijn nog altijd op nummer 1 staan? Of zit hij inmiddels in de pot met wat pruimen en een lekkere saus erbij? Wel, binnen een goede drie kwartier dan draaien we onze podiumplaatsen. 3, 2 en nummer 1 uiteraard. Op deze vandaag, 19 september 2026, is er ook iets aan de hand voor het goede doel.
2: Jerry De Smet.
0: Dat klopt inderdaad. Man.
3: For the love of music, this is TRL.
0: Voor het goede doel, nu deze namiddag, de bands aan elkaar praten.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Allemaal de voordelen van Kinderkankerfonds. Dus als je niet weet wat gedaan, ga een keertje deze namiddag tot en met vanavond naar het vliegplein in Ursel. Daar is er Wings for Juliet voor het goede doel. Voilà, kijk, en ik ga die bands allemaal aan elkaar praten. En u weet, hè, als je me hier op de radio hoort, het zal vooruit gaan. Hè? Weet je wat er ook vooruit gaat? Dat is onze lijst. Op 15 beginnen we aan met de snelste stijger, Milk Inc. En run, run, run, run, as fast as you

for Life, ja. Dance for Life, Chester, die maakte een lekkere remix version van dit nummer dus. Samen met Maxi Jazz, u weet wel, de frontman van Faithless, die hier al lang niet meer is. En dit heeft ingeruild voor het hiernamaals uiteraard. Die Maxi Jazz en Dance for Life in een derde week van 18 naar 13. 5 plaatsen winst. En dat is goed natuurlijk als je 5 plaatsen winst boekt in deze hoogste regionen. Want dat wil dan ook betekenen dat je toch wel een dijk van een hit te pakken hebt voor die Dance for Life. Daarvoor uiteraard onze snelste stijger. Die ging wel lekker de hoogte in, die Milk King, met 23 plaatsen van 38 naar 15 voor Run, Run, Run, Run. As fast as you can.

Kijk, dit is nu een keertje een mooie combinatie die van die K-Styles in, met Johnny Logan en Mr. Eurovision Song Festival All Times. Don't Cry van die K-Styles en Johnny Logan. Wel, die daalt nu vandaag naar nummer 12 in de 9e week. Maar ik wil je toch nog een keertje opwijzen. Die Mr. Universe Eurovision Song Festival Contest, wat er is in de naam natuurlijk. Wel, die had twee keer de nummer 1 podiumplaats, dus twee keer. En één keer als schrijver van een lied, maar toen hij zelf zong op het Eurosong Festival. De eerste keer won hij het in 1980 met dit nummer. What's another year for someone who's lost everything? Kijk, zo maken ze het natuurlijk niet meer. What's another year was hij de eerste keer de winnaar. 1980 schrijven wij. En toen, 7 jaar later, won hij opnieuw en dan met dit nummer. Niet te geloven. Een paar jaar later deed hij het nog een keertje, maar dan wel als tekstschrijver en muziekschrijver voor het nummer van Lenny Martin en Why Me. Ongelooflijk. Alle 2006 kwam hij opnieuw in de picture dankzij onze Belgische K-Styles. Hij maakte er een mix van die twee nummers met dan een klein, ja, een soort, ja, een trage beat, maar het klonk weer heel goed. Don't Cry hier in de lijsten. Je hebt 6 nieuwe binnenkomers van mij te goed. We hebben er reeds 5 gehad, dus je ontbreekt nog eentje. Wel, die hebben we nu op nummer 11. Het gaat hem allemaal over Robbie Williams en zijn single Rootbox. Die Robbie Williams had tegen 2006 natuurlijk al een indrukwekkend parcours afgelegd. Hij brak door als lid van Take That, begon daarna een succesvolle solo carrière en scoorde wereldhits met onder andere Angels, Rock DJ, Feel en Tripping. Maar met Rootbox liet Robbie in 2006 toch even zijn gevestigde popsound achter zich. En voor zijn 7e album koos hij resoluut voor een mix van electro, dance, funk en zelfs hip-hop. Met productiewerk van onder andere Soul Mechanic, Mark Ronson en de Pet Shop Boys. Ook muzikaal zat er een opvallend stukje geschiedenis in de titeltrack. Die Rootbox gebruikte een interpolatie van Boops, Here to Go van Sly and Robbie uit 1987. De reacties waren behoorlijk verdeeld, maar commercieel mocht Robbie zeker niet klagen. In Vlaanderen bereikte Rootbox uiteindelijk nummer 4 en in Groot-Brittannië stond hij eveneens in de top 5. Een heel andere Robbie Williams dus, maar absoluut eentje die bij het geluid van 2006 hoort. Hier is hij, als de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 11. Robbie Williams en Rootbox.

0: Het is ondertussen de tweede maal dat we Tiësto hier tegenkomen in onze megalijst, onze retro-parade van 20 jaar geleden. Eerst vooral op 13 met Maxi Jazz en Dance for Life. En nu in deze remix die je gemaakt heeft met het nummer van Close Battles. En He is a Pirate uiteraard uit de legendarische films van Pirates of the Caribbean. Daar heeft die Duitse producer Klaus Badelt daarvoor de muziek gemaakt. Maar Tiësto die maakte er een dansremix van. En die was dus echt populair. He's a Pirate. Volg ik nog 12 en nu met 2 plaatsen winst naar nummer 10. Ik heb er net nog 1 voor me. Voor toen zijn aan de commercials hier op nummer 8. Beyoncé en haar echtgenote Jay-Z met Déjà Vu. Je hoort hier bij TRL Pleasure Radio altijd als eerste en als laatste en als meeste. En maar wel veel lekkere geur.
1: What's up, y'all? This is Beyoncé.
2: What up, holla at your folks. This is Jay-Z.
1: And you listening to my station, Radio TRL.

0: Oeh, la la la. Wat een leuke vertaling is dit van Kate Ryan. I'm still alive. Ja, ze staat er inmiddels 4 weken in, maar ze blijft ongewijzigd staan op nummer 5. Want daar stond ze vorige week zaterdag ook al. En vorige week op nummer 6. Op nummer 4 liever. En vandaag gedaald naar nummer 6. Rihanna, ex-top 3 hit trouwens. Met haar Unfaithful. Ik heb goed nieuws, vrienden. Want we gaan een keertje heel ver weg. Pak uw valiezen. Ben je mee? Ik maak klaar. Rock in America. Want wij vrienden gaan kijken hoe de USA Billboard Hot 100 er 20 jaar geleden uitzag. Toen stond daar op nummer 5 Give It Up To Me van Sean Paul. De nummer 4 die steeg mee in plaats Buttons van de Pussycat Dolls en Snoop Dogg. De nummer 3 Niles Barkley Crazy. Op 2 blijven staan Fergie en de London Bridge. En hij stond er voor de tweede week op de hoogste positie in de USA Billboard Hot 100. We hebben het over Justin Timberlake en Timbaland en zijn sexy back. Bij ons 20 jaar geleden in de lijst stond hij wel degelijk op nummer 4. En dat was ook niet zo slecht.
1: Met Jerry De Smet.
2: Hey, this is Justin Timberlake, and this is Sexy Back.

0: Are you ready, Freddy? Yes. Zeg het nog een keer, meisje. Come on.
1: You ready?
0: Ja. I'm ready, Freddy. Justin Timberlake. Op nummer 1, 20 jaar geleden in de USA Billboard Hot 100. Bij ons ging het nog niet zo snel, maar was wel een snelle stijger van 23 nieuw. Naar nummer 4 deze week in de hitlijst van 20 jaar geleden. Justin Timberlake en zijn sexy back. We beginnen zometeen aan de drie beste van 20 jaar geleden.
2: Weather update.
0: Maar eerst even kijken, wat gaat het allemaal doen? Zal je je regenvestje nodig hebben? Of kan je gewoon in je bikini ofwel in je korte broeken op straat wandelen? Wel, ik vrees er een beetje voor, want morgen trekt een regenzone van noordwest naar zuidoost over ons land, gevolgd door opklaringen. De maxima liggen tussen de 14 en de 21 graden. De wind is aanvankelijk matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest en draait achter de storingen van west naar noordwest. Maar het is goed nieuws in zicht, want aanstaande maandag krijgen we, na het oplossen van het ochtendgrijs, een afwisseling van opklaringen en stapelwolken met een gemiddelde temperatuur van 19 graden. En ook dinsdag zal het ook niet anders zijn, ook rond de 19 graden. En af en toe komt de zon piepen. Weet je wie bij ons ook zomaar achter de hoek komt piepen? Is Marco Borsato in de top 3.
3: Is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

Ja, hoe zit dat? Zijn jullie nu klaar om te dansen of gaan jullie het even voorlopig nog een beetje onder voorbehoud houden? Misschien kan je vandaag wel dansen, hè? Het zou maar God allemaal kunnen. Het zou zomaar allemaal kunnen deze namiddag en tot en met vanavond op het vliegplein in Ursel, het vliegveld, alwaar Wings for Juliet doorgaat. Ja, we zijn er al mee begonnen. Om 2 uur start het hele zaakje daar. Ik ga daar nu direct richting heen, want ik ga daar de bands aan elkaar praten. Dus ik ben een beetje de MC, als het ware. Vrienden, je kan daar onder andere kijken naar Soul for Sale, Blarine Man en Come and See. Dat is een samengevoegde band van allemaal muzikanten uit het Meetjesland. Dus bij deze. Hey, ik heb je net nog laten verwennen door Bob Sinclair, QDB, Dollarman en Big Alley en Makeda met hun oh zo lekkere plaat Rock This Party. Everybody dance now. Ja, ik blijf maar dansen hier. Kijk, ik sta hier. We hebben geen webcam hier in de studio, gelukkig maar. Maar ik sta hier echt te dansen achter die microfoon. Dus zo leuk heb ik het hier. Maar enfin, ik wil je nog wel meegeven. In de 4e week stijgen ze met 1 plaats van 3 naar 2. Back to business dus. En nu, ja, ik had u al in deze verloop van dit programma gezegd van wie zal er op nummer 1 staan? Wordt het Bob Sinclair of Marco of Justin Timberlake? Of blijft Henkie op nummer 1 staan? Ja, ik denk dat het antwoord duidelijk is, hè. Er is toch geen plaat die we niet gedraaid hebben in de hoogste regionen. En dat is die Henkie. Hij staat er voor de 6e week in met zijn lief klein konijntje. Ik wens u veel plezier zometeen met de Land of Dance Mix. De dance music in the mix bij Stef. En wat ons betreft, aanstaande zaterdag vanaf 2 uur mag ik je weer de 20 populairste van 20 jaar geleden aankondigen, presenteren. Maar het zijn niet de 20, het zijn wel de 50 beste van 20 jaar geleden. Allee, de mazzel, prettig weekend, doei! De Super 50, nummer 1.

0: en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
7: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
6: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Geworden deze zaterdagmiddag. We gaan weer genieten van de beste dance tracks in de mix. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Met straks Alok, Nicky Romero, Mark Vox en ook Jay Hardway.

0: zometeen de recentste hittrack van Nicky Romero. Hij maakte dit samen met Monocule en Fairly Never Alone. Maar eerst Alexander Komarov. Dit is Deep Space.
1: Every Saturday afternoon via TRL. From 4 to 6. The Land of Dance Mix Radio Show.

Jay Hardway, nieuwe plaat. Remedy was dat. Jennifer Lopez komt eraan met een remake van haar hitsingle If You Had My Love. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe Sam Getty. Dit is Moments.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: DRL.
3: I am ready. We play your favorite classics. DRL Pleasure Radio.
2: DRL.
4: Be welcome.
5: In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. Live. Via DRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

0: Iman Hanzo en Letizia Aranha met Canto da Gente. Het is een plaat die werd uitgebracht via Contour Records.
1: For the love of music, this is TRL.
0: Het is net 5 uur geworden hier bij TRL op deze zaterdagmiddag.

zit erop voor deze week. The Land of Dance Mix Radio Show. Iedere zaterdag te beluisteren via TRL tussen 4 en 6. Volgende week dan zijn we graag terug. Opnieuw met nog meer dance beats in de mix. Intussen geniet van de muziek van TRL. En nog een fijn weekend iedereen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
3: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
2: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
4: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
2: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

redelijk stevig. Dan ook Jacking House. Ik denk dat er ergens één funky house track tussen zit. Maar helemaal zeker ben ik er niet van. Het zal mijn lijstje moeten checken. En dan switchen we naar Tech House. Behoorlijk wat Tech House in deze episode. Dus blijf er zeker bij. Tot op het

and an exit poetry, you lose your thing.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We give you that pleasure feeling.
2: Thank you.
1: TRL.

0: Zo, dat was het weer deze week hier op Radio TRL. Dit was Looking for the Perfect Beat met Urban C, met veel Deep House, Checking House, een Funky House en dan veel Tech House op het einde, zoals je kan horen. Momenteel luister je naar de track Es Fuego van Darius Erosion op Deep Perfect. En zometeen krijg je Simon Ray samen met Pavel Pasha. En die heet Back into Time. Dankjewel om af te stemmen op Radio TRL, Your Pleasure Radio. Met Urban C. Tot volgende week.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawaat.
3: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
2: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Spithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
4: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft het dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
2: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.

90s Forever present DJ Kickin'. 90s Forever present DJ Kickin'.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
6: Ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin.
7: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Filip Watteo.
3: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
1: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. En op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafit Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd in het kader van de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Grote.
4: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
3: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. En Koen Vereeken is voor de tweede keer Belgisch kampioen jumping geworden. De vorige keer was 20 jaar geleden. Koen Vereeken is 57 en was de oudste deelnemer. Hij noemde zijn overwinning zelf een grote verrassing. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

0: nature.
1: DJ Kickens, 90s Mix.

the rise.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: You have a name.
2: Oh yeah.

kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.